comediekiller van de Caraïben, de troubadour van Santo Domingo, dames en heren, el fenomeno Juan Soriano.